Johnny Logan wat hierdie uur afgesluit het met Hold Me Now. Rod Stewart net voordat You Were It Well en Bobby van Jaarsveld saam Steve Hofmeyr, Ronde Toy, Jay en Bok van Blerk met Die Land. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Stars on 45 met die ABBA medley. Ampie die einde waar ons begin en dan maak ek en jy draai in die 70s met die Carpenters Yesterday Once More.

0: มันหมดครัว
1: โย่ดิตลิงซึซะสวักอิมิวนซิสเต็มมูนี่ดายเพอร์ซูนเวสนี่Probeer Immunidio die winter en sê tot ziens aan siekda en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moet nie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunidio, die een met die persprol.

Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Backstreet Boys met As Long As You Love Me. As ook Patricia Lewis met die juist die een. Ons gaan nou voort met die klanke van Shania Twain met Waking Up Dreaming.

Vrolijke klanken van mijn nieuwe uur betree hier bij Bosveld Studio. Engelbert Humperdinck met Radio Dancing. Dit is amper 8 minuut oor 6 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Brzeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. My eerste klanke van Rooksyn met Kyk na my hart.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by die Hart van Goud. Hazel Dean met They Say It's Gonna Rain, was 'n Christyn met bruin oog blond. Amper tyd vir die nuusoftrekke, maar eers.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072
1: kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326

0: speelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van Heide.

on the tyres. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Bonita of Parmalat gesoute botter.

0: Vrolik is net van Tambourine met High Under the Moon. Voor het Terry Swims met Lose Control. Nou Christia Visser, ze maak dit makkelijk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg. Die N12 wees een botsing bij Atlasweg. Braamfontein, Maaikie in Noord, verkeer is starig op pad na Smitstraat. Ook is Sulsen een voertuig op die N1 Noord, daar is na die Marokka voorbijgang. Melrose, Maaikie in Suid, een botsing na by Affle Oaklandsweg. Sandton, Maaikie in Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook een botsing plaasgevind op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. As ook een botsing op die N3 Noord na Linksveldweg. Pretoria, die N4 Bakoyne Hoofweg in een westelike richting, padwerke tussen die Bonacord uitgang en die R566 Roslinweg uitgang. Ook een botsing op die N1 Noord na die N17. Dan in Bekloo, Pretoria Mynweg in een suidelike richting, verkeer is starig op pad na Maxwell Rylaan. Bryanston, Mynweg, verkeerstige tans by de werking by Sloanstraat. Pretoria, Eskie om Patlele Rylaan in een suidelike richting, druk verkeer op pad na die Van der Hof Wisselaar. Steeds in Pretoria, Eskie om Patlele Rylaan, verkeerslige tans by de werking by Via van Komustraat. En dan op die Mabopane Hoofweg in een oostelike richting, verwag vertraging.

Dit is Mandiri Woensdag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van Cam met Mayday, asook Jan Matthys se Flight Flight. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Nescafe Classic Kids koffie 200 of 230 gram, enige 2 vir R219. Parmalat yoghurt geselekteerde variante 1 kg enige 2 vir R75. En Head & Shoulder Shampoo of Opknapper, 400 ml vir R89.99. Dit is Mandiri Woensdag, môre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van Cam met Mayday, asook Jan Matthys se Flight Flight. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Nescafe Classic Kids koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R219. Parmalat yoghurt geselekteerde variante 1 kg enige 2 vir R75 en Head & Shoulder Shampoo of Opknapper 400 ml vir R89.99.

Dance With Me. Is een schakel bij die hart van goud. Bosal NL 7.5. Of ek is online dan by bosalstudio.co.za. Dit is 10 uur vanoggend daar in die hooftrekke. Gesels ons met Ronaldo Alberts. Hier is 'n mooi een van die Lismatron wat ons weet jy geniet. Hoekom? So

Dit is die middel van die week, hier is een skakel by Boshaal, die hart van goud en change van Lightning Season. Voor het, hy 90's ginsling van Fleetwood Mac, wat is ingevaard het, When the Sun Goes Down. Ek moet binnenkort vir jou op hoogte bring van hoe dinge lyk op die Boshaal verkeersmonitor. Voor ek by dit uitkom, hier is DJ Sammy.

0: Heel vrolijk en heel gepas voor woensdag ochtend, klein zaterdag, want het voorlee. Vir jou by Bosveld Stereo, DJ Sammy en eengetiteld Heavende.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
5: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So hier is die probleme wat ons tans raak sien, R21, richting Noord te stilstaan een voertuig. Het is net na OR Tambo. Die N1 Suid. By een stop is daar een stilstaande voertuig, wees op die uitkijks in die midrand omgeving. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Allendale ook aangemeld. N1 Noord stilstaande voertuig, dit is net na Winnie Mandela Rylaan. Dan sien ek Edenvale N3 Noord te botsing met plaasgevind het, net na Linksfield weg, is opgeklaar. Verkeer is nog druk in die omgeving, daar Morningside by South. Is daar een botsing met plaasgevind het met Ravonia wees op die uitkijk. So dit is die probleme op die monitor, bring ons op hoogte by 064-115-2281. Country klankeveer van Mac Davis, Baby, don't get hooked on me. Hier is Bosveld, die hart van goud.

0: just like that and I want you back for good met my boss out.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
3: Die span by Buco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Buco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Buco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Sirene in Pretoria Main is daar stilstaande voertuig by Brakfontein weg. Die Indian site stilstaande voertuig. Ek het hom gehad pas by Brakfontein. N12 Oos, ook een stilstaande voertuig voor voortrekker. Dan sien ek die Indian site stilstaande voertuig met ou Johannesburg. Indian site padwerke by Samran, wees op die uitkijk. N4 Oos, padwerke is met Simon Vermoten. Randburg Malibongwe verkeerslichte met heel buiten werking. In Midrand Olifantsfontein en Liever ook verkeerslichte. Pretoria Transoranje weg in Middelkruis en verkeerslichte buiten werking. Soek R566 Rasslindpad en Soutpan weg verkeerslichte. En dan Pretoria Lavender en Steve Biga die verkeerslichte. Daar is ook buiten werking. Al, maar kijk eens weer naar uit.

As jy Danny smokes jou lippe by Bosal Stereo, die hart van goud reeds 8 minute voor 11. The Little Mix voor din Black Magic en 11 uur het ons die jongste nuus, ook finansiële aanwysers en dan verkeer. Sal ons nog goue klanke vir jou inwerk?

0: Net so dink ek mis maar net, ja, dit is Jean Valjean. Tyd by Bosal Sirius 16:11, dit word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die kondeer gasgeyser liever vir net R1999. Het was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutain skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

As do the brothers of Levesta, listen to music all the time, doen dit saam met Bosal, NL 7.5. Hoekom? Want hier speel ons die een gunsling na die ander, nou doen ons nie. Wat van dan Henleen Martina McBride, That Old Flame. Lekker meer geselskap, dit is op woensdag middel van die week, nee, gaan het goed.

Kijk, als ons sê, speel jou gunsteling heel dag lang, bedoel ons het met vrijheid. Gisteren en rij. Lijn en skakel vir die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram. Hart!

Bergman se overdrive met hy U uit die 70s uit en Wikus Bottema ijskoue bier. 20 minute oor 12 by die hart van goud en hier is Carly Nisselman met alles wat ek doen, ek beloof jou.

Goeie goud van Anton Goos en Boy van die Suburbs en Donna Winners, Give Me Your Dreams. Een heerlijke tweenerij en ou goudheid nou van Neville Whitmill, Help.

Andre Schwartz met jou in my lewe. Neem Lynn met Sing Me an Old Fashioned Love Song. Lekker country klanke daardie. En Hot Chocolate met Emma. Charlie Makes the Cook. Neem my en jou nader aan die maximum temperature. Good day for love.

Dis Cordelia mal in jou kop en voor haar Rabbit Hold On To Love in Bosveld 107.5. Heerlik het lanke vir my en jou so op hierdie Woensdag. Randy Meisner met Hearts on Fire voor die jongste verkeer.

Klanke van niemand anders as Gerard Stein met Sexy Vere, voor dit Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, uit die 80's en Neil Diamond's Along Fellow Serenade. Is 24 minute oor 2 by Boswell Stereo en The Outfield met Going Back.

Oog Oud by Bosveld Stereo, Herman's Hermits, a must to avoid. En nou, ek en jy werk nader aan die jongste nuusbulletin, klanke van Elvis Blue, Pussycats en Creedence Clearwater Revival.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Mary Hopkins, dat is dan blij een liedje wat met allemaal gepraat al die jaren nog. Those were the days, en dan denk een mens so terug. En om te denk dat sy in 1985 deel was van Sundance met What's Love. Nou, ek het eerst nou dag uitgevind, kon het nie glo nie. Meer is Andy

Joe Jackson en Elaine Caswell. It's a happy ending. Ja, die laaste uur wat gaan definitief lekker wees saam met jou. En is nou weer goeie naam van my tenuit. 3 minute na 9. Saam met jou tot skyns voor 10. Hier is William Blackrose. Call me. Maak ons het a happy ending.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En dis Bonnie Tyler sitting on the edge of the ocean. Ja, Juan het gister in sy tyd geleef vertel van haar ineenstorting in Portugal waar sy so opgetreed, maar dat sy wel nou net in hoesorg is en nie meer in so gevaar, groot gevaar is nie, weet nie precies, seker maar oor eising, sy is ook nou nie een vandagse kind nie. Hier is Baby It's You en dis niemand anders as Mickey.

0: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Ja, daar was Rifza, terug na my wêreld, voor hom JP Joubert. Waar is jy? En dan River and Bridges House Band staan op. Nou ja, ons gaan Amerikie I, K.I. En ons gaan luister na Albert Immelman, se Kosmos Kroon. Daarna handgeskrewe meisiekind, my hart was jou hart. En Lady Melody, Cold Goodbye.

0: Irene Louise van Wyk, kuier leiers. Voor hom broers Pak Jou Tas en Max Johns Jackson met Little More Country. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy het vreeslike mooi musiek gemis, maar nie te min. Ons gaan hierdie uur klaarmaak met ongelooflike musiek uit die 70s. En ons gaan plaaslik. So ja, wees maar ingeskakel en dan gaan ons oorgaan na ons aandoordenking. So hier is niemand anders dan nie as Neil Young, Heart of Gold, Billy Joel, Sometimes a Fantasy en die groot stem van Nianel, Burning in My Soul.
1: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

mooi snit daar van Ashley Monroe en Blake Shelton, You Ain't Dolly. Voor dit, Enriqueus Iglesias met Rhythm Divine. Nou, jy is amper tyd vir my om te groet, maar voor dan gaan ek vir jou muziek speel van Joe Black, Sê My Mama, en daarna Creedence Clearwater Revival's Fortunate Son.